John Ireland, You're Living Inside My Head, voordat Agnes Release Me en PJ Pretorius 12 uit 10. Ja, ek dink ek gee daai snit ook so 12 uit 10. Ja, baie mooi, baie mooi. Nou ja, ons gaan aangaan met nog 'n paar snitte voor die uur afsluit. Ons gaan luister na Veldblom, Engel, en na dit The Scaffolds, Lily the Pink.

Ja, dis mos nou lekker om die uur so te begin. Genade. Daai was Racy met Some Girls, voor hom Tolbos en Jesse Cruz, Bos in Stereo. En ons het ook geluister na Bob Seger se C'est la vie. Nou ja, dit is so 3:15 by Bosveld Stereo. Ek hoop dit gaan goed met jou vanmôre. En ek hoop jy is warm waar ook al jy jouself bevind. Kom ons gaan aan met die musiek. Ons gaan nou luister na Julianne Hough se In Mary J se Harden My Heart. Dan is ons uiteindelik by Jay se snit, Is Ek Nie Die Een. En dan gaan ons luister na Madonna Like a Prayer.

0: Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
1: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo, 107.5.

0: Emildeen, Key to Your Heart, voor dit Madonna, Like a Prayer, groot snit van haar, ne? En dan natuurlik, Jay, is ek nie die een? Nou ja, ek is die een wat saam met jou ingeskakel is by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. Ons gaan aangaan met mooi klanke vir die rest van die uur, daar is nog mooi muziek wat voorlee, redelike klompie mooi muziek wat voorlee. Maar ons gaat nou die laaste half uur in die uur wegspring met Zerilda Mascara. Voor dit, ach na dit, Luke Combs, The Kind of Love We Make. En dan Tennille Towns en Bryan Adams, The Thing That Wrecks You. Maar eers...
1: Hou van Bosveld Stereo's Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube. Al jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld.

0: Vroegoggend klanke van Electric Light Orchestra met I'm Alive. Voor het Mango Groove se Home Talk, Gerry Pretorius met Someraande en ek Rachel Platten se Fight Song. Net aan die breekie by Bosveld Stereo weet ek vir vandag se weer voorspelling.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
2: Stereo weer.
0: In jou streeks voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. In Gauteng, mooi weer en koel. Pretoria, 11 tot 21. Johannesburg, 6 tot 19. En Vereniging, 7 tot 18. In Mpumalanga, bewolk met wydverspreide mis in die oggend. Andersins gedeeltelike bewolk en koel, maar warm oor dele van die laafveld, met enkele buie en donderbuie. Mbombela, 11 tot 20, Ermelo, 7 tot 17, Imalahleni, 8 tot 20, Standerton, 7 tot 18, en Skukuza. Die streeks voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. In Gauteng, mooi weer en koel. Pretoria, 11 tot 21, Johannesburg, 6 tot 19, en Vereniging, 7 tot 18. In Mpumalanga, bewolk met wydverspreide mis in die oggend, andersins gedeeltelike bewolk en koel, maar warm oor dele van die laafveld, met enkele buie en donderbuie. Mbombela, 11 tot 20, Ermelo, 7 tot 17, Imalahleni, 8 tot 20, Standerton, 7 tot 18, en Skukuza, 11 tot

Vrolijke vrijdagochtend lange dag van Love met My Number One. Voor Tim McGraw, so She Never Lets It Go To Her Heart, en ook Taryn Lam met vier woorde. Jy is geskakel by Bosveld Studio 107.5, en onthou daar sal kans tot 6 uur vanoggend of my verjaarsdag boodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lijn, die nummer is 064-115-2281. Ons gaan voort met plaaslike klanke van Jacques Du Plessis met Gewag.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Woester 23, Beaufort Wes 22 en Oudtshoorn 21. In die Oos-Kaap, Alberga 24, Makanda 25, Kraddock 22, Graafrenet 24, Oos-London 26, Port St. John's 27 saam met Umtata, in Kumani 23 en Kansai 26. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 25, Richards Bay 26, Pietermaritzburg 25 en Ladysmith op tot 22 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse klanke nou van Henry Aland met Madeleine.

0: Die stem van Ernie Bates met Beat the Drum, Charlie Dawes, a pilot of the airwaves, en ook Henry Alland met Madeleine. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5, ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer, en dan moet ek groet.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Tans is stil van een voertuig op die N1 Suid na Allendale weg. Ook is stil van een voertuig op die N12 Oos, daar is voor die aansluiting tot Voortrekker weg. Nog een stilsinne voertuig op die N1 Noord, daar is voor John Foster. As ook nog een stilsinne voertuig op die N1 Suid, daar is na Allendale. Botsing plaasgevind op die R21 Suid, daar is na Voortrekker weg. Een stilsinne voertuig op die N1 Noord voor die Gabbewo weg. Dan in Rosebank, Jellicoe Lane in die oostelike richting, padwerk op pad na Oxford weg. Kempton Park, Pomona weg, een botsing by die R21 weg. In Germiston, Refinery weg, verkeerslige tans by die werking by Jackstraat, en dan in Pretoria, die Mabopane weg in die oostelike richting, een botsing voor Eskia en Paslele Rylaan. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan ons op hoogte hou van enige ander probleme deur deur te stuur na die WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281. En so het groet uit vir my Lee Prozeski aangebreek en ek sê tot ziens tot sondagochtend om 9:00. Die dippenaar is volgaan in die beurt en ek gaan die geselskap hou tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet die fantastiese vrijdag en naweek. Ek groet vir die klanke van Dasha met Austin, Desmond Wells on Domey, The Cause met So Young en die laasien vir die eer Journey met Any Way You Want It.

Dis presies wat ons doen met gister se Wes is baie vir jou vandag by Bosal Stereo. Dit is iemand anders as New Seekers nie, hulle Beg, Steel and Borrow en voor het dan super ene van Alpha Wolf van die 80er jare en een gesiel Dance With Me. Ek het vir jou nou die ontploffing leidraad, luister hom nog vir een laaste keer voordat ons dan 10:30 se kant vir jou die wenner aankondig vir hierdie week. So kom dit, dan gaan ek ook vir jou daarna die nuwe een speel geldig is tot volgende Vrydag so voor 10:00 se kant. Dat ons dan weer

Almal wonder oor daar ene, nee, maar is alles te doen met ou Murphy, dink ek. Want die wil het tyd moet stadig verby gaan, vlieg het verby. Die het moet vinnig verby gaan, ontstaan het stil. Is die beste van gister van Suid-Afrika's Dillions en voor Jan Blom, ai my lam. Reeds 27 oor 9, wat van nog uit?

Is geskakel by Vosal Stereo. Dit is 21 minute voor 10. Stem van Joe Fagan. Why don't we spend the night bless? Vir ene daar lekker om te speel. En ook Juanita Du Plessis vir jou gehad tussen woorde. Nou gaan ons goed spoed op tel voor die volgende verkeersmonitor. Met hierdie van David Guetta en Kelly Rowland. Hey, when love takes over...

Lekker Outfield working on a good thing and for die frilligene van JC Krause, Wella Capella. If you love me, let me know. Olivia Newton-John was nader te neem aan die jongste verkeer. Hoop jy geniet jou Vrydag. Sommere hand uit de bossen.

Bederfklanke van Krieke Kees en Kamp Hoeke Toeka. The Sweets Wigwam Bam uit die 70er jare uit en 80s klanke van Roxette met Dangerous. 25 minute oor 12 by Bosveld Stereo. Daar is nog heerlike gunstelinge waarna jy kan uitsien. Regtig lekker klanke. Bietjie country klanke nou aan die orde van die dag. Dis Kenny Chesney Here and Now.

Oh, goud, by die hart van goud, is Donovan met Sunshine Superman uit die 60er jare en Laura Branigan se Solitaire. Heerlike klanke nou van niemand anders as Alida Lief met Boerekantrie.

Dis klanke van die Heuwels Fantasties en Mugu met Middel van die Nag. Klink soos nie te min. Dis 14 minute oor 3 amper wil ek nou slim klink, maar dit los ek vir die slim mense. Ek het heerlike klanke nou van Sure, een van haar baie groot snitte, seker een van haar grootste snitte. Onthou, ek sê een van. En daarna kan jy uitsien nou snit uit die 90er jare, maar hierdie, If I Could Turn Back Time.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Dit is Chris Daughtry of Nate Daughtry met Waiting for Superman. Het is een trekke nummer, nee. Of krijg je Batman, wat ook al. Je hebt gehoord van Kaylee Bell's Boots and All. En je hebt ook gehoord van Chris Stein of Chris Plakkies, zoals hij bekend gestaan het, met Jiltemal. Omtrend. Ons kijk naar die paaie in een oomblik.
1: Om elke maal duur elektriciteit te betaal, is net nog een uitgave. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en de Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid synoniem is.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
5: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Nou met die verkeer, ek hoop jy is veilig. Pretoria, die N1, besige kondisies aangemeld by die Pumlani Toll Plaza. Elternistijd, M1 Suid, drukverkeer richting Rivera weg. Die N12 Oost, het is tolstaande voertuig bij N12 Oost voor Kumaru straat. Jimiston, die N3 in de suidelijke richting, drukverkeer nader aan die Geldenhuis Wisselaar. Bedfordview, die N12 R24 West, drukverkeer beide richtings na en van die Galulies. Bedfordview, die N3 Noord, drukverkeer bij de aansluiting door de N12 Oost Galulies Wisselaar. Boysens, M1 Suid, drukverkeer nader aan Boysens. Fourways, die N1 Suid, drukverkeer richting Winnie Mandela Laan. N12 West, het is stilstaande voertuig bij N12 West bij Klipperveer Laan. Dan Pretoria, die N1 Noord, de vracht het verloren gegaan en dit voor die N4 Bakwena Hoëweg. So wees asseblief bij uitkijk voor dit. Die N1 Noord, stadigvloeiende verkeer nader aan Stormvoelweg. Weltevreden Park, die N1 Suid, drukverkeer richting 14de Laan. Hammanskraal, N1 Noord, bezige condities bij die Carousel Toll Plaza. N12 Oost, stilstaande voertuig bij N12 Oost voor Kumaru straat. R512 van oostelike richting Harpiespoor, drukverkeer by Pekenwood. Dis aan die gang weens die padwerke wat tans aan die gang is. Lyk vir dis die story van nou. Hou dit veilig daar buite. Dit beteken ons eerste hier is daarmee jin. Kan jy dit oorvertel? Nee, nee, nie sommer. Dis net so. Musiek. Ek sê vir jy, musiek draai jou hierom. Kom ons sluit hier af met Afrikaans en Engels. Eerste, wat jy gehoor is Ray Dillon en hy vra baie mooi. Sublief. Ja, dan maar ja, toe dan speel ons jy. En dan is daar vir jy Virgil Sharkey met A Good Heart. En dan beweeg ons aan vir die 5 uur nuus.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Goeie is net verhaal, dit is Hannah Dasher met Leave This Bar, so op 'n Vrydag. Skyp weer vir 'n slag in die verkeer, Alexandra die N3 Suid, druk verkeer richting Landenweg, die N1 Danieberg Noord, die stilstaande voertuig Noord, na die oprit vanaf John Foster. N1 Noord, stilstaande voertuig Noord, voor Diepkloof Wisselaar. N4 Wes, een botsing het plaas gevind op N4 Wes voor Proefplaas Wisselaar. N12 Wes, een stilstaande voertuig op N12 Wes by Voortrekkerweg. N12 Wes, oprit tot Krasaniweg, een botsing het plaas gevind daar, wat vertraging sou oorsaak. So wees asseblief by uitkyk vir hom. Dan Morningside, Rivonia weg, verkeersligte by te werking by Alon weg, Hurlingham, Winnie Mandela Laan Noord, druk verkeer by Pieter Place, in aanloop tot Pieter Place, en in Pretoria, Eskapelele Rylaan, in noordelike richting, druk verkeer nader aan Moot Straat, is aangemeld. Hou dit asblief baie veilig daar buiten, kom veilig thuis weer naweek. Ons is reeds op pad en die halfpad merk vir jou, hier is Smith & Thales, Radioactive Rain en Nicola Dreyer met Wat die Hart Wil Hê.

Oh, Jesse, hou aan, hold on, ne? Ja, daar is lekker klanke gewees nou ook van Bewitched. Hier is Bob Sinclair met Love Generation.

Dat is lekker altijd om haar stem te hoor. Olivia Newton-John en Every Face Tells a Story. Glenys Lynn vir gesing Mala di Damour en dan ook Maria Lopez. So Scratch My Back, jy is so na die 70s toe teruggeneem. Hier is Jay met Melanie.

0: Dit is wat so lekker is van die muziek, nee? Het vat jou baie plekke, dis kan die Jukskai was gewees, Who's News, Don Barbarella, so we cheer you up, en ons is Budapest toe gewees, Sam George Ezra.
1: Ek het 380 vir die laatste maal, verkoop!
2: Veiling, Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land, plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
3: Naweekklanke saam met Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Vrolijke muziek hier bij Bosse Alstede. Carleen Hisselman se op, net so na Danger Zone van Kenny Loggins. En hier is Kylie Minogue, Spinning Around.

op reen, op een grauw en eenzaam zondag, voor my deurkom wacht. Sou ek jou eensklaps wegvind,

Mr. Big, hulle was nogal groot daar in die 90s. Dit is hulle weergawe van Cat Stevens, se ou staatmaker, Wild World, voor het Bobby Sherman en Little Women. Bring ons uit by Op die Kop, 11:00. Goeienaand, baie welkom. Jy luister na Bosveld Stereo. My naam is Dewald Vleen, ek en jy is saam tot 1:00. In hierdie laaste uur van die dag het ek vir jou heerlijke muziek wat voorlee, maar ook so minuut of so voor ons aan die einde kom, is daar die late aand oordenking bly gerus ingeskakel daarvoor. Ons gaan hierdie uur vir jou begin met CCR, Creedence Clearwater Revival, en hierdie is The Midnight Special.

Wang Chung, everybody have fun tonight for it. Carla Lee, excuse, ek val vir jou. En CCR, Creedence Clearwater Revival. Het ons een beetje teruggevat het in tijd met The Midnight Special. 14 minuten oor 11 en ons beweeg aan met Sixpence, None the Richer. Kiss me.

Benson Boone, een van die blink nuwe talente wat so paar jaar terug uitgebreek het. Daai was Slow It Down. 27 minute oor 11, ek het Betty Jean volgende hierdie is Afrikaans en vir jou. Dit is Wag.

Een van my gunstelingstukke deur Lee Brice, dit was One of Them Girls. The Beach Boys volgende, hierdie ene gaan jy goed onthou, I Get Around.

Die musiek van Rian Benardi, dit was Kattebak, voor het ook nog plaaslike klanke, Sweet Band en Wendy Oldfield. Wat jy so rukkie terug, nee, This Boy en Bruno Mars, Grenade, het ons daar drie in een rij afgeskop. Bring ons uit by so 26 minute voor 1. En ek het vir jou Erika volgende, hierdie ene is altyd 'n goeie idee, Wake Me Up When the House Is On Fire.

spesifieke titel. Ek kan dink onder andere aan George Strait se weergawe van Run, anders net, en ek sal een bietjie speel, ek hou van hom. Caroline Bosch is volgende by Bosveld, dit is Neesie Verby.

James Johnston met Good For Me. Lekker nommer daai nie, ja. Voor hom Bobby van Jaarsveld, Verlore Seun en Louis Cavan met Empty Fantasy. Jo. Nee, hierdie uur loop vir my mooi. Hy loop net te vinnig, genade, kan jy glo. Maar nie te min. Ons gaan net gou hier kyk. Nee, goeie naand. Daar uit Amerika uit. Ja, is lekker om van jou te hoor. Ek geniet dit vreeslik. Ja. Ons gaan aangaan met musiek by Bosveld Stereo met Neil Somers se Anderkant Atlantis. Dis nogal wyd. En dan die Gambles, Gambles. Genade knoop my tong nou. How do you like me now? Ja, dis 'n goeie vraag. Oh my goodness. Nee, maar goed, geniet ons saam met my.

It's my life met Talk Talk. En dan voor hom die Campbells, daar sê daar wat hy nou. Die Campbells, how do you like me now? En dan Neil Somers, ander kant Atlantis. Ja, kom ons gaan aan met die muziek. Ons gaan hierdie uur afsluit met die klanke van The Mamas and the Papas, Monday, Monday. En dan, dit hang af hoe jy jou ontbyt geniet. Nou nie my type smaak nie, maar elkeen vir homself is Nicholas Lou se Cocoa Pops en Kaas.